0: Rádio Estéreo Sul de Itajubá, Minas Gerais.
1: 3 horas e 36 minutos.
2: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itajubá, Minas, Brazilië. Estéreo

0: 7:43.
1: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaipa, Minas, Brazilië. Estéreo Sul

0: Stereo Sul.
1: Noite de sucesso. Boa noite.
2: 20:17.
3: Je bent aangemeld Radio Stereo Sul, het passeren van de stad Itaipa Minas, Brazilië. Stereo